0: Hoe laat het CBC-kort dat ermee bij beleden? Hoe van gezond. Nu naar boemita kon het aan mij gaven, maar kon nu alle bitte halalen. Toen een minuut zo'n motor aan het 2027. Ze wilde de John Mayne naar een echte toe, daar koos er een neer toe leggen die kut. Nu naar mij tweet, nu naar lou. Daar koos ik maar die jou neer tweet. Daar met je mijn gaven, maar toch kon nu toen een kwart oude pata. Ze wilde de John Mayne naar een echte toe, daar ben ik binnen zo als ik mijn malle galer bij mij. Waar toen ik tijd maak ook nu naar een motor aan het 2. Ujaran ne ne mullo pimare umata main o khare kanatuni ta ko katit tilugit ta ko tu te khare kanirun ne ne tu pijun ne kanir lo tilu tu kusin ne kanir la pijare ke lebar lo ni lo nuna bu meunun ujaran ne tu le ne mullo
1: taman nang min ne khong ne nuna le ne yup amma nuna min nga ke mayut Vi var lige rigtig kæmme kanut. Gav mig dog at kunne ingen gang nær sådan en min eller vi jo nær nyt. Nu når vi gav mig kunne ikke nut. Tvang nær så det. Der man er angi jo man. I hvor det dog hjemme sådan en.
0: Der går jeg gerne nær mod. Nu når lige nær mod lutter går lidt til dig jo nær tid. Gav mig nu nu når ni gav mig lo imang mig. Der man lo at der går jeg gerne nær nyt og så lo tjek sådan en. Lo gas le chatseun me lo gabama kala kama diga jawluti amalo inu katu je khati ge katu je khati cherluti amalo asini abit toksi ma jujuin taman na pebal le ani u jo ka ju tau ne amanu na bu meun inu to khau sing ne tai go sile ukti ta ko pigar de chiju no ta mi na se go tau ne atu mi tai go sile ne mo Ate hatok asuilak minister ukaw sila ganemo Brian Kunuk ukanaw to takwago nalunay tao si Madu 9,000 hanigajan ito inutitu tayo gusin tayo maluti takak si malutik inutitu ang malu takwas hanok tukigajan inig nalunay si Matsiyak tuti